0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

aan het popje zetten. Dat het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hè? Dat is goed, hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, hè? Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hè, wat doen?

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ik ben de Steve, joh.

0: Daarom zie je, die hebben nog uitpusten, de kans van wat er wel.
1: Ja.
0: Die uitpusten, die dragen dan een christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Be nice, nice.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkositz! Ich bin der Stief.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkoziets!

0: nog in de plaat. We zijn oud,
1: zingen hond.
2: We zijn bed.
1: Daarom zo leiden ze ons ook dood. We zijn komplett, komplett.
0: Dat zijn de heilige wereld.
1: En dat is onze fehl. Die heile kleine Welt, die uns allein gehört.
0: Es gibt nur eine Welt.
1: Und das ist unser Fehler.